body flammelek, het is mijn hartse plek. Vergeet van gisteren.

Alleen goed is wat je blij maakt, wat jou bekoort. Als hier een vier op oor toe, loop je slijzen.

Ik zou op het telefoon zeggen, ik probeer het te zeggen, maar ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik zou op het telefoon zeggen, ik z